0: 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië, in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

mächtig, unendlich mächtig und niederträchtig.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde, Kranendonk.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
3: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
5: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
3: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg-Eindhoven staat 3 kilometer file tussen Moergestel en Oorschot. De N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is dicht door een zware brand tussen de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Rolf Simons.

0: Uit 1991, ja, volgens mij was het 1990 dat hij met de Dembski grote ogen scoorde met Killer. We begonnen trouwens met de Bee Gees.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Van de week hadden zij de open deurplaat met Nights on Broadway. Dat was het allereerste liedje waarin de Gib falsetto werd gebruikt. Nou, dat hebben ze daarna helemaal uitgemolken, want dit Tragedy uit 1977 zet vol met van die hoge tonen, Tragedy. Ik zou niet eens in de buurt komen, nee. Ik zal gauw ophouden met dat kattengejank. Goedemorgen en van harte welkom. Het is vrijdag 29 mei. RTW Horizon, we zijn er klaar voor een nieuwe Simpel Simons. En het is alweer de laatste van de maand mei. Jawel, 5 maanden zitten erop. En zometeen aan de andere kant van het weekend is het 1 juni. En beginnen we gewoon aan maand nummer 6. Ja, het is echt niet te geloven soms. Hey, wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? Nou, we gaan je meenemen naar 9 uur. En aan het einde van dat uur

eigenlijk de hele tijd niet echt veel van gehoord, maar nu is hij niet meer weg te denken in de Nederlandse popscene. Jawel, over wie heb ik het? De Horizon Agenda, gelezen door Hans van Groesen. Dat zal rond 19:15 zijn in het volgende uur. Het weer hebben we natuurlijk voor je, jawel. En het wordt echt zomers warm vandaag, ja. Ik had eigenlijk gedacht dat het misschien een beetje zou afkoelen, maar niks is minder waar. Het gaat gewoon boven de 30 komen vandaag. En dat is niet de eerste keer deze week. Dus ja, het is gewoon heerlijk weer, kan niet anders zeggen. En het nieuws van bij ons, dat komt natuurlijk ook voorbij om 19:55 en 20:55. En wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Nou, status quo-voorman Francis Rossi, de enige nog die leeft volgens mij van de oorspronkelijke bezetting. LaToya Jackson is ook jarig. Noel Gallagher, een van de twee Oasis-broers. Melanie Brown, oftewel Mel B. Rutger Kastricum, presentator bij Pound. En Melissa Etheridge. The screen door slams, the room is just waiting.

Liz Etheridge, samen met Bruce Springsteen. En Thunder Road, Unplugged uit 1995. En Melissa Etheridge viert vandaag haar 65e verjaardag. Haar doorbraak was in 1988 met het legendarische Like the Way I Do. En nu, Lady Antebellum, Need You Now. Goedemorgen.

Say Goodbye, dat waren de Communards. En daarvoor Need You Now van Lady Antebellum. Zometeen het nieuws van bij ons. Dat zal zijn rond 6, 7 minuten over half 8. Ook Kylie Minogue staat voor je klaar. Maar nu eerst nieuw werk van Dominic Fike.

0: Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. En dat was mooi. Ja, leuk om weer een keer terug te horen. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook een mooie van de Black Crowes. Maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: dat is echt zo'n liedje waar je op vrijdagochtend nou net behoefte aan hebt. Als je denkt, poeh, ik moet nog een dag, dan is dit lekkere gitaarmuziek. Ik heb meegespeeld, luchtgitaar wel te staan. The Black Crowes hoor je, en Jealous Again.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. Drie berichten uit onze regio. We beginnen met goed nieuws uit Heesterleende, want ANWB Automaatje bereikt een bijzondere mijlpaal. In 5 jaar tijd zijn ruim 10.000 ritten uitgevoerd voor inwoners die minder mobiel zijn of moeilijk zelf vervoer kunnen regelen. Vrijwillige chauffeurs brengen inwoners naar het ziekenhuis, familie, de kapper of activiteiten in de buurt. Volgens de organisatie laat het aantal ritten zien hoe groot de behoefte aan deze voorziening is. Vrijwillige chauffeurs merken dat het vervoer vaak meer betekent dan alleen een rit. Tijdens de ritten ontstaan regelmatig persoonlijke gesprekken en waardevolle contacten. Voor gebruikers betekent de voorziening zelfstandigheid en vrijheid. Ouderen kunnen langer actief deelnemen aan het dagelijks leven en sociale contacten onderhouden. Dan naar Kranendonk. De gemeente Kranendonk en het bestuur van de Borg, die hebben een bestuurlijke overeenkomst ondertekend, en daarmee laat de gemeente zien vertrouwen te hebben in de huidige koers van de Borg. Ook draagt de gemeente daarmee een deel van de verantwoordelijkheid over aan het bestuur. De toekomst van multifunctioneel gemeenschapscentrum De Borg stond de afgelopen jaren onder druk, en daarom was een nieuwe aanpak nodig. Samen met de gemeente, een nieuw bestuur en inwoners werd gewerkt aan herstel en vernieuwing. De organisatie is nu minder kwetsbaar en beter voorbereid op de toekomst. De Borg is nu een levendige plek waar inwoners elkaar weten te vinden. En tot slot een bericht voor reizigers. Want op de spoorlijn Eindhoven tot Weert moet van morgen 30 mei tot en met zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen. ProRail werkt aan het spoor rond station Eindhoven Centraal. Op 30 en 31 mei rijdt de sprinter niet verder dan Eindhoven Centraal. Van 1 tot en met 4 juni rijdt een aparte sprinter tussen Eindhoven en Weert. De grootste hinder wordt verwacht van vrijdag 5 juni... vanaf 11 uur 's avonds tot zondag 7 juni. Dan rijden er helemaal geen treinen van en naar Eindhoven Centraal. NS zet dan snelbussen en stopbussen in. Reizigers kunnen snelbussen gebruiken tussen Eindhoven en Marezen en tussen Weert en Eindhoven. NS adviseert reizigers om hun reis vooraf goed te plannen via de NS-app. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl... of in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
5: En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
7: En je accu?
6: Die is leeg.
8: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
8: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
10: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
12: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
11: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
13: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
11: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond er een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.

0: Breakfast in America en Supertramp, daarvoor Olivia Dean.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen. Ja, vrijdagmorgen. Een zonnige dag wordt het vandaag. En we hebben nu een verhaal over iets wat je nu normaal vindt. Een vrouw in een broek. Maar gewoon toch. Maar 103 jaar geleden was dat rebels. In de Verenigde Staten was het zelfs illegaal. Ja, echt waar. Een vrouw kon niet zomaar in een broek buiten lopen. Dat was verboden. De politie kon je arresteren. Waarom? In die tijd dachten veel mensen dat vrouwen jurkjes moesten dragen. Broeken waren voor mannen, punt uit. Een vrouw in een broek was onzedelijk, schaamteloos en vooral niet proper. Maar vrouwen vonden dat onzin. Ze wilden zich comfortabel kleden. Ze wilden kunnen bewegen. Ze wilden niet constant in strakke jurken rondlopen. Dat was onpraktisch en het was ook onrechtvaardig. Dus ze vochten. Bijna 100 jaar lang. Generaties vrouwen streden ervoor. Ze droegen broeken ondanks de wet. Ze riskeerden arrestaties. Ze werden uitgelachen, maar ze gaven niet op. Eindelijk, op 29 mei 1923 gebeurde het. De Verenigde Staten maakten het legaal. Vrouwen mochten een broek dragen in het openbaar. Zomaar. Het klinkt belachelijk nu, toch? Dat iemand je kon arresteren voor wat je aantrekt. Maar dit was de realiteit. Deze cultuurstrijd, deze 100 jaar durende strijd. Dat was echt. Nou, kijk vandaag naar je garderobe. Heb je gewoon een broek aan als vrouw? Goed bezig. Jazeker. Al zullen ook mensen zeggen, het is wel een rokjesdag vandaag. Want laten we eerlijk wezen met dit weer. Alleen ik denk dat men een beetje raar kijkt als ik een rokje aan zou doen. Ja, of in Schotland natuurlijk, hè. Daar kan dat als man, zeker weten. Even iets anders, want wat voor dag is het vandaag op 29 mei? Ik dacht dat ik dat keurig netjes had voorbereid, maar niet. Maar dat is helemaal geen probleem. We doen dat gewoon uit de losse pols. Want het is de laatste dag van de bedevaart naar Mekka, de Hajj. Dat is de jaarlijkse bedevaart die iedere volwassen moslim die daartoe de middelen heeft tenminste eens in zijn leven moet verrichten. De Hajj vindt altijd plaats in het begin van de 12e maand van de moslimkalender. De Hajj brengt hem naar de plaats waar Mohammed de islam heeft gepredikt. Mohammeds afscheidsbedevaart in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige Hajj-ritueel. De relatie met de persoon van Mohammed is voor de moslim een belangrijk aspect van de Hajj. Dit blijkt onder meer uit het bezoek dat veel pelgrims na afloop brengen aan Mohammeds graf in Medina. Het vindt dus allemaal plaats in Mekka, begon afgelopen maandag en duurt dus tot vandaag. Ook het offerfeest is nog geweest, Eid al-Adha, daar hebben we al aandacht aan besteed. Zometeen de horizonagenda, gelezen door Hans van Groesen. Een mooi liedje van Culture Club. En nu de Golden Earring en Another 45 Miles. Een hele goede morgen.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Oh, yeah.

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert volgende week woensdag 3 juni een bijzondere mindfulnesswandeling door het Weerterbos. Tijdens deze wandeling staat niet alleen de natuurbeleving centraal, maar ook rust, ontspanning en bewust genieten van het moment. Deelnemers maken in de natuur kennis met mindfulness en ontdekken tegelijkertijd het gevarieerde landschap van het Weerterbos met vochtige bossen, heidevelden en graslanden. Ook is er aandacht voor de rijke flora en fauna in het gebied, waaronder edelherten. Voor deze wandeling is vooraf aanmelden verplicht en dat kan via natuurindekempen@kpnmail.nl. Volgende week woensdag 3 juni, het vertrek is om 9 uur bij wandel- en fietscafé Pirkusbos aan de Heugterweg 2 in Nederweert. Deelname is gratis. En tot zover weer de agendaberichten voor deze vrijdag. De zojuist gehoorde berichten en alle andere berichten uit de agendablokjes van RTW Horizon zijn terug te lezen op de site onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Crazy Town van Butterfly hier bij Radio Horizon. En daarvoor de Horizon Agenda. En nu gaan we naar het nieuws.
1: Rolf Simons.
0: Het nieuws van bij ons. En we hebben 3 berichten voor je uit de regio. En we beginnen voor een bericht voor reizigers. Want op de spoorlijn Eindhoven tot Weert moet je van morgen tot en met volgende week zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen. ProRail werkt aan het spoor rond station Eindhoven Centraal. Op 30 en 31 mei rijdt de sprinter niet verder dan Eindhoven Centraal. En van 1 tot en met 4 juni rijdt een aparte sprinter tussen Eindhoven en Weert. De grootste hinder wordt verwacht van vrijdag 5 juni vanaf 11 uur 's avonds tot zondag 7 juni. Dan rijden er helemaal geen treinen van en naar Eindhoven Centraal. De NS zet dan snelbussen en stopbussen in. Reizigers kunnen snelbussen gebruiken tussen Eindhoven en Marezen en tussen Weert en Eindhoven. NS adviseert reizigers om hun reis vooraf goed te plannen via de NS-app. Dan naar Kranendonk. De gemeente Kranendonk en het bestuur van de Borg hebben een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. Daarmee laat de gemeente zien vertrouwen te hebben in de huidige koers van de Borg. Ook draagt de gemeente daarmee een deel van de verantwoordelijkheid over aan het bestuur. De toekomst van multifunctioneel gemeenschapscentrum de Borg stond de afgelopen jaren onder druk. Daarom was een nieuwe aanpak nodig. Samen met de gemeente, nieuw bestuur en inwoners werd gewerkt aan herstel en vernieuwing. De organisatie is nu minder kwetsbaar en beter voorbereid op de toekomst. De Borg is nu een levendige plek waar inwoners elkaar weten te vinden. En we eindigen met goed nieuws uit Heesterlanden, want ANWB Automaatje daar bereikt een bijzondere mijlpaal. In 5 jaar tijd zijn ruim 10.000 ritten uitgevoerd voor inwoners die minder mobiel zijn of moeilijk zelf vervoer kunnen regelen. Vrijwillige chauffeurs brengen inwoners naar het ziekenhuis, familie, de kapper of activiteiten in de buurt. Volgens de organisatie laat het aantal ritten zien hoe groot de behoefte aan deze voorziening is. Vrijwillige chauffeurs merken dat het vervoer vaak meer betekent dan alleen een rit. Tijdens de ritten ontstaan regelmatig persoonlijke gesprekken en waardevolle contacten. Voor gebruikers betekent de voorziening zelfstandigheid en vrijheid. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Shanna Spiro, Material Lover, ook een oud simpeltje Shazam. En komt uit de soundtrack Devil Wears Prada, version 2.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Mamacita, dat waren Black Eyed Peas, Ozuna en Jay Ray Soul. En dat kwam allemaal uit 2020.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 29 mei 2026 en precies 16 jaar geleden speelde zich iets bijzonders af. Jaap van Resema won X-Factor. Het was nipt, heel nipt. Hij versloeg zijn concurrent Maaike Vos met een kleine meerderheid. In de finale maakte Jaap grote indruk met zijn versie van With a Little Help from My Friends. Een mooi nummer en mooi gezongen. Vlak na de show kwam zijn eerste single uit, Don't Stop Believing, een cover van het nummer van de Amerikaanse rockband Journey. Die single haalde de 10e plaats in de top 40. Jaap had al ervaring met muziek. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit en was één van de zangers van de Hermes House Band. In 2009 deed hij mee aan een talentenjacht in een tv-programma van Carlo en Irene. Na X-Factor ging zijn carrière verder. In 2015 maakte hij onder de naam Jake Reese met Hardwell de track Mad World. Die samenwerking zetten ze in 2016 voort met Run Wild. In het voorjaar van 2019 kwam Jake Reese met een eigen single, Nu Wij Niet Meer Praten, een duet met Pommelien Thijs. Alleen noemde ze zich toen al Jaap Resema. Dat nummer kwam op nummer 1 in de Belgische Ultra Top 50. En in maart 2021 bracht hij Alles Komt Goed uit en tijdens Beste Zangers vertolkte hij Grijs, geschreven door Nielsson. En dat nummer raakte veel mensen. In januari 2023 bracht hij Als Je Voor Me Staat uit, maar het begon allemaal 16 jaar geleden met X Factor. En vandaag draaien we nog een keer Don't Stop Believing van Jaap Resema.
1: De open deurplaat.

Robbie Williams. En dat blijft toch wel, wel heerlijk, hoor. Dit Trippin'. Je hoort het niet zoveel meer op de radio. Het kwam uit 2005. Ja, het is ook alweer 21 jaar oud. Het is bijna 9:15 op deze vrijdag 29 mei. En het wordt zomers warm met 32 graden hier in de regio. En nu, Tears for Fears. Het heet...

Bonnie Raitt. En die heeft wat lekkere liedjes gemaakt, zoals dit uit 1991. Het heette Something to Talk About. En daarmee zit deze week Simple Simons erop. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier zometeen met Horizon at Work. Vanaf 10 uur met de enige achteren, de knopjens, Jan van Dommelen. En voor de allerlaatste keer, in ieder geval hier als Simple Shazam, vanavond hoor je hem ook nog bij Frans, de script Man in the Arena.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
5: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
4: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
7: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
9: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
7: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: sportpark van Budel staat vanaf vandaag weer het hele weekend volledig in het teken van het Le Dupe Volleybalfestival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland beleeft het evenement dit jaar de grootste editie ooit. Tijdens het festival worden wedstrijden gespeeld in verschillende categorieën, waaronder 6x6, 3x3 en de jeugdcompetities. En daarnaast is ook de topdivisie beachvolleybal aanwezig voor competitiewedstrijden in de Budelse beachbak. Naast de sport is er volop muziek en entertainment. Op twee podia verzorgen 20 DJ's, bands en acts optredens. En ook zijn er 3 blaaskapellen die het hele weekend zorgen voor extra sfeer op de velden en de camping. Bezoekers zijn het hele weekend welkom op het feestterrein. Toegang is gratis, ook voor mensen die niet deelnemen aan het volleybaltoernooi. Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei, de inloop is vanaf 2 uur, om 3 uur starten de optredens en de eindtijd wordt verwacht rond 16:30. In Muziekhuis Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Goh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
4: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
3: Ja, goede vraag.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: The Rhythm of the Night.
1: Ja.
0: Het is wel ochtend, hè? Het is bijna 9:55. Luisteraars, een hele goede morgen. Welkom, Horizon. Het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Begonnen wij met corona, heel toepasselijk natuurlijk. En Rhythm of the Night. Bedanken Rolf even voor zijn ochtendprogramma. En neem je mee tot aan de klok van 12 uur met deze Het werk. En het wordt vandaag nog zo broeierig warm. En niet te vergeten, vanmiddag kans op lokale onweersbuien. Behoorlijk pittige dus. Even goed de kaartjes in de gaten houden. Dan gaan wij nu een opname draaien van Billy Joe Spears en A Blanket on the Ground.

Billy Joe Spears en de Blanket Underground. Ik had het van de week allemaal al klaar liggen op mijn lijstje. De A4 voor deze vrijdag de 29e mei. Nee, geen A1. AI. Echt een A4'tje. En dan staan ze weer op volgorde. En we hielden even in de gaten dat het toch wel eigenlijk een beetje zonnige zomertijd is. Nog steeds. Dus dan passen wij ons daar ons geheel bij aan. Met onder andere deze van André van Duin. Als de zon schijnt.

dat doet hij wel uitbundig. De zon schijnt, André van Duin. Een bericht uit Valkenswaard. Zalencentrum Geinhoven. Die hebben weer leuke muzikale optredens. Onder andere op zondag 7 juni, zondagmiddag, optreden van de band Rewind. En die komen uit Valkenswaard. Dat is een thuiswedstrijd. Die gaan het heel gezellig maken daar. Misschien deze ook wel. Gaan ze die spelen? Chubby Checker. Lovely, lovely. Vooruit dan maar.

Ja, het is altijd een grote vraag. Wanneer komt hij wel eens voorbij, dat plaatje van Helene Fischer? Vandaag dus. Even kijken, het is net 9:15 geweest op deze 29e tropische mei van het jaar 2026. En ademloos. En wij gaan nu even naar Frankrijk. We gaan het doen met Michel Fugain en het heet Ringeding met zijn Grand Bazaar. Big Bazaar, Big Bazaar.

Hij was al een grootheid in Canada en in Australië. En natuurlijk niet te vergeten Amerika zelf. De Verenigde Staten van Amerika. Keith Urban. Hier bij Horizon en Druk met deze mooie Who Wouldn't Wanna Be Me. En dat is een titel van een plaat waar je denkt van... hey, hoe moet ik dat nou precies uitspreken? Maar het is zoals het is gezegd, hè. Who wouldn't wanna be me? Wie wil er mij niet zijn? Als we dan een beetje... Ja, nou ja, goed. Hij zal het goed naar zin hebben, denk ik, die goede man. Dat was Keith Urban dus voor je. Ja. En even kijken, straks ons lijstje. En natuurlijk niet te vergeten de agendaberichten. Eerst hebben we een mojo voor je mojo en lady.

0: Summertime, Summer in the City. Joe Cocker, the man from Sheffield. En origineel is het plaatje voor The Lovin' Spoonful met John Sebastian uit de jaren 60. En Joe die maakte er iets bijzonders van, hè? Ja, dat kon je aan hem overlaten. Dat deed hij vroeger ook al. Coveren, ook andere bekende nummers van de Beatles, heeft hij gedaan. En zijn hele grootste hit was wel With a Little Help from My Friends. Bekend geworden onder andere door Woodstock, 1969. En een film die wij zagen in 1970 in de bioscoop. Daarin dus ook Joe Cocker. Dit was hij dus met Summer in the City. Nu de hoogste tijd voor de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smit van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Bibliotheek De Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Elke maand weer een blaadje van de kalender. Was niet te houden, Niels Sedaka, 1961. Het was een groot hit. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendabericht hier bij Radio Horizon at Work. At Work. Een van de soloprojecten van de leden van ABBA is deze opname van Frida, To Turn to Stone.

Hij had de grootste hit met My Special Prayer, maar deze moest zeker niet ontbreken. Vroeger op vijfjes werd hij grijs gedraaid, dit plaatje. Percy Sledge, Take Time to Know Her. Leuk om dat nog eens te horen. En daarvoor hadden we Frida met To Turn to Stone. Hier bij Radio Horizon nu door met Ruud Jacob. De hartslag om bijna 11:15.

Ja, dat is lang geleden. De formatie Grabby Appleton en Go Back hadden we voor je. Go Back. En ook nog muziek gedraaid van Richard Kot en de hartslag op deze vrijdag de 29e mei. We gaan Sophie B. Hawkins dan voor je draaien en een stukje Ricky Martin. En dan gaan we op weg richting de commercials en er nieuws van 11 uur. 11 uur, tot straks maar weer.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Paalgraven 13 kilometer file. De vertraging is een half uur. 5 minuten extra op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. Door een ongeluk op de A59 zijn 3 rijstroken dicht. Zonzeel richting Den Bosch bij Waspik. 4 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goede morgen wederom vannacht. Welkom, 6 minuten over 11 uur, horizon uit werk met Van Dommelen achter de knopjes. Ja. Madonna, daar begonnen we mee, dit uurtje met Dress You Up. Oftewel, op tijd aankleden. Nou, dat is ook gelukt. Tot aan 12 uur ben ik bij je, hartstikke idee. En dit is Rod Stewart. Rod, come on, you, Rod, the man from Celtic. En het heet Baby Jane.

Ja, uit de mixstal van de discotheken. Deze opname van Earth, Wind & Fire en Reflex Version deze, hè? Ja, september. Leuk, is ook officieel uitgebracht. Leuk voor de club, voor het clubcircuit, zo moet ik het zeggen.

The Sweetest Feeling. Waar hoor je hem nog, hè? Ja, ja, ja. De vergeten hit van Jackie Wilson. Jackie. In 1971 was hij dat. Ja, Jackie Wilson, lang geleden. En daarvoor hadden wij sneller met het plaatje een Beatle en een Stone. We hebben een muzikaal berichtje van Vigodehof van Heden aan de Witrijd nummer 10, gemeente Bergijk. Op zaterdag 27 juni staat daar live Rudy's Sound. Jazeker. En Rudy maakte vroeger deel uit als muzikant van de Rakkers, het dansorkest. Jazeker, van de bovenste plank. Afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. Dus op zaterdag 27 juni. In de namiddag, sorry, om 5 uur gaat het beginnen.

0: Wait a minute.
1: Wait a minute.
0: Toen de post nog keurig werd bezorgd, vroeger tijden. Opname van de Beatles, begin jaren 60, in navolging van de Motown-versie, waren ze dat met Please, Mr. Postman. Ook nog gedraaid de Chorus met Breathless hier bij Horizon Network. Straks hebben we de agendaberichten voor je. Eerst even muziek uit 93. Hè? 93. C.B. Milton had ook andersom kunnen zijn natuurlijk. En het heet It's a Lovin' Thing.

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Op zondag 7 juni kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. In het kader van de Week van de Mentale Gezondheid organiseren IVN Kranendonk en IVN Weert volgende week woensdag 3 juni een bijzondere mindfulnesswandeling door het Weerterbos. Tijdens deze wandeling staat niet alleen de natuurbeleving centraal, maar ook rust, ontspanning en bewust genieten van het moment. Deelnemers maken in de natuur kennis met mindfulness en ontdekken tegelijkertijd het gevarieerde landschap van het Weerterbos met vochtige bossen, heidevelden en graslanden. Ook is er aandacht voor de rijke flora en fauna in het gebied, waaronder edelherten. Voor deze wandeling is vooraf aanmelden verplicht en dat kan via natuurindekempen@kpnmail.nl. Volgende week woensdag 3 juni, het vertrek is om 9 uur bij wandel- en fietscafé Pirkusbos aan de Heugdeweg 2 in Nederweert. Deelname is gratis. En tot zover weer de agendaberichten voor deze vrijdag. De zojuist gehoorde berichten en alle andere berichten uit de agendablokjes van RTW Horizon zijn terug te lezen op de site onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Nog eenmaal, Wannabe. De grote hit van de Spice Girls. En we bedanken Hans van den Broek en Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. If you wanna be my lover. Moest ik even timen. Is dat een beetje goed gekomen? Ja. We gaan gezellig door met Katie Tunstall. Suddenly I See.

Don't Wanna Rock DJ, Robbie Williams. En ja, dat gaan we doen. Ik ga even kijken, nog een paar plaatjes voor je draaien. Dan ga ik alvast voorzichtig afscheid van je nemen op deze vrijdag de 29e mei 2026. Voor de mensen die richting Sportpark Bummel gaan, heel veel plezier bij het Le Dup Volleyball Festival, mag ik gerust zeggen. Vandaag gestart. Heel veel plezier erbij. Iedereen allemaal heel erg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft een fijn weekend. Geniet ervan. En maandag zijn we er weer. Veel plezier zo dadelijk bij de muziek van de smaak van Zwaak.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
0: En je accu?
3: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Maar Hezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multiservice.nl of bel 0495 494 434.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. 2 Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file tussen Knoopend Leenrijden en Knoopend Batendorp. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Paalgraven. 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook nog tot 12 uur ongeveer dicht. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Ruimschoksveer. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging door een ongeluk. En een ongeluk op de N2 Maastricht Eindhoven geeft 10 minuten vertragen bij Knoopend Batendorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
0: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goeie vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Even wat ruimte nodig?
8: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
7: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 13 kilometer file tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knoopend Empel 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: verschillende Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smit van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Bibliotheek de Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: Peter van Echt.
7: Ja, dat lijkt nu nog niet zo heel veel.

Dag en van harte welkom bij dit nieuwe tussenuur. Vrijdag 29 mei, thank God it's Friday. Het nieuwe tussenuur zijn we begonnen met die plaat uit 1978 van Sylvester. And you make me feel mighty real. Het is bijna weekend, we staan met één been in het nieuwe weekend. Dit is Flesh and the Pan and the Midnight Man.

behoorlijk politiek beladen nummer. Deze Bitterfruit van Little Steven en de Disciples of Soul. Dat is een beetje het gesprek van de dag. Door de snelle groei van het stroomverbruik raakt het stroomnet ook in onze regio natuurlijk steeds voller en voller. En daardoor kunnen wachttijden ontstaan voor nieuwe aansluitingen of het verzwaren van bestaande aansluitingen. De gemeente Kranendonk wijst daar de inwoners op dat vanaf 1 juli 2026 nieuwe landelijke regels gelden voor het aanvragen van een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting. Wil je meer informatie? Kijk op de website van netbeheerder Enexis. Mooi.

gemeente Kranendonk en het bestuur van De Borg hebben onlangs een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. Daarmee laat de gemeente zien vertrouwen te hebben in de huidige koers van De Borg. En ook draagt de gemeente daarmee een deel van de verantwoordelijkheid over aan het bestuur. De overeenkomst past binnen het kompas van Kranendonk, waarin ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving centraal zullen staan.

Hour op deze vrijdagmiddag. Bovendien is het bijna elke dag een Happy Hour. Het tussenuur, we doen dit elke werkdag van maandag tot en met vrijdag hier op Radio Horizon. En wilt u een keer reageren? Ik zou het bijzonder leuk vinden. Bovendien doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Hadden wij Deodato. En nogmaals, het Happy Hour.

Living in the Material World. Het werd uitgebracht als eerste single van het album. En het was de tweede nummer 1 hit voor George Harrison in de Verenigde Staten na My Sweet Lord. Was dit Give Me Love, Give Me Peace on Earth. We zijn vredelievend, dat willen we eigenlijk allemaal zijn. Maar de vrede lijkt verder weg dan ooit op dit moment. Dit is Cuddly Toy en Roachford.

De muziek van Blondie, Islands of Lost Souls. En daarmee is het 15 minuten voor drie geworden op deze vrijdagmiddag. Ook in het weekend, we kijken iets verder dan onze neus lang is. Op dit moment zijn wij radioactief bij dit uitzendbureau. Te beginnen morgen vroeg alweer om 9 uur met een nieuwe fris uit de veren.

0: mij.
1: Ja, Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Reizigers op de spoorlijn Eindhoven-Weert moeten vanaf zaterdagmorgen 30 mei... tot en met zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen en vervangend busvervoer. Spoorbeheerder ProRail werkt in deze periode aan een spoor rond station Eindhoven Centraal. En de NS die adviseert reizigers om vooraf goed hun reis te plannen via de NS-app of via de website van NS. U bent gewaarschuwd en een gewaarschuwd mens telt nou eenmaal voor twee. Ah, een heerlijke gezellige vrijdagmiddagplaat. Beetje borreltje erbij, kan het al? Dit is Billy Joel en het verhaal.

hebt altijd wel een gezellig vrijdagmiddag momentje op de radio. De Piano Man van Billy Joel. Bedankt voor het luisteren. Een heel goed weekend. En voor een ieder die het horen wil. Straks om 4 uur dan zijn we er weer met de nieuwe Echt van Echt. Tot.

0: with you.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
7: En je accu?
6: Die is leeg.
8: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
8: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
10: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
11: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat was ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits. die je kent.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. En vanmiddag kunnen er ook nog zware onweersbuien ontstaan. Files met de meeste vertraging momenteel op de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij Kerkdriel 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 14 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Met een vertraging van een half uur. Half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum. Door 19 kilometer file tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. En op de A27 Utrecht-Breda. Bij Werkendam 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het weekend komt steeds dichter en dichterbij. Vrijdagmiddag, we hebben de 29e mei op de kalender. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij deze allerlaatste Echt van Echt.

Michael McDonald aan het begin van deze nieuwe Echt van Echt met Sweet Freedom. ANWB Automaatje in Heze-Leende heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. In 5 jaar tijd zijn ruim 10.000 ritten uitgevoerd voor inwoners die minder mobiel zijn of moeilijk zelf vervoer kunnen regelen. Het ANWB Automaatje is een samenwerking tussen de ANWB en lokale welzijnsorganisaties, waaronder Kordaat Welzijn. En vrijwilligers brengen inwoners naar onder meer het ziekenhuis, familie, de kapper of activiteiten in de buurt. Nou, dat is een mooie mijlpaal in ieder geval. Hey, leuk dat je luistert. We nemen je mee na 6 uur onderweg naar het nieuwe knop.

Bartlett en Emma. De gemeente Kranendonk en het bestuur van de borg hebben onlangs een bestuurlijke overeenkomst ondertekend. En daarmee laat de gemeente zien vertrouwen te hebben in de huidige koers van de borg. Ook draagt de gemeente daarmee een deel van de verantwoordelijkheid over aan het bestuur. De overeenkomst past binnen het kompas voor Kranendonk, waarin ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving centraal staat. Dit is Daryl Hall en John Oates en Out of Touch.

Even luisteren naar Radio Horizon. Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Leen de Rijden. Daarna de vrijdageditie van Horizon verbreed met Hans van der Meijs. En dan hebben we natuurlijk nog Jordan en Stef tot 11 uur vanavond hier op Radio Horizon. Is dit Harry Styles en The American Girls?

0: sportpark van Budel staat vanaf vandaag weer het hele weekend volledig in het teken van het Le Dupe Volleybalfestival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland beleeft het evenement dit jaar de grootste editie ooit. Tijdens het festival worden wedstrijden gespeeld in verschillende categorieën, waaronder 6x6, 3x3 en de jeugdcompetities. En daarnaast is ook de topdivisie beachvolleybal aanwezig voor competitiewedstrijden in de Budelse beachbak. Naast de sport is er volop muziek en entertainment. Op twee podia verzorgen 20 DJ's, bands en acts optredens. En ook zijn er 3 blaaskapellen die het hele weekend zorgen voor extra sfeer op de velden en de camping. Bezoekers zijn het hele weekend welkom op het feestterrein. Toegang is gratis, ook voor mensen die niet deelnemen aan het volleybaltoernooi. Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei, de inloop is vanaf 2 uur, om 3 uur starten de optredens en de eindtijd wordt verwacht rond 16:30. In Muziekhuis Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
4: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
3: Ja, goeie vraag.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
9: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
10: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
11: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land vanmiddag en vanavond kans op zware onweersbuien. Op de wegen in onze regio 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 18 kilometer file daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nu 10 kilometer file. Want een ongeluk houdt daar twee rijstroken dicht. Vertraging nu al een half uur. Half uur extra heb je ook nodig op de A58 Breda. Bergen-op-Zoom tussen Zeggen en Heerlen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

weekend is zojuist begonnen hier op Radio Horizon. En met welke plaat hadden we dat beter kunnen doen dan misschien deze? Snap and Rhythm is a Dancer. Die past prima in dat rijtje uiteindelijk. Onderweg naar een nieuwe knooppunt Leen rijden. Later nog Horizon verbreed met Hans van der Meijs. En tussen 9 en 11 uur, jawel, Jordan en Stef op de radio.

0: Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Bibliotheek de Kempen organiseert volgende week vrijdag 5 juni een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.
3: Radio Horizon.
4: Met dank aan Hans van den Broek en Hans van Groeze voor het verzorgen voor de Horizon Agenda de afgelopen week. Heren, een heel fijn weekend.
5: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Summer Night. En daarvoor hadden wij nog Zane met Dusk Till Dawn.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.
0: Bedank ik je in ieder geval voor het luisteren naar het programma Echt van Echt op deze vrijdag, deze 29e mei. Pas op, er kunnen vanavond nog wat onweersbuien over Zuidoost-Brabant trekken. Dus ben gewaarschuwd. Het is een drukkende sfeer op dit moment. Hey, een heel fijn weekend. Morgen vroeg om 9 uur zijn we er met een nieuwe Fris uit de Veren.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Verkeer kan daar behoorlijk last van hebben. Verder nog 150 kilometer file in onze regio. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf Veghel 15 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. De weg is weer vrij, maar er staat vanaf Culemborg nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. Een 20 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 20 kilometer file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Vanaf knooppunt Everdingen een half uur vertraging tot aan Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem, 10 kilometer file bij knooppunt Bankhoef met altijd nog een half uur tijdsverlies. En een kwartiertje vertraging aansluitend op knooppunt Paalgraaf op de A59 vanuit Den Bosch naar Os rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, die heeft zo'n klein badje buiten neergezet, zodat hij af en toe eens een keer in kan plonsen. Het is nodig hoor jongens, want het is aardig benauwd buiten. 6:04, goedenavond, van harte welkom. We zijn begonnen, de vrijdagavondaflevering. Jarig vandaag, Francis Rossi. En waar kennen we die ook alweer van?

Het hoeft niet moeilijk te zijn, hè? Gewoon ongecompliceerde rock and roll. Francis Rossi en Rick Parfitt. En die Francis Rossi die is vandaag jarig. 77 jaar geworden. Uit 1973 trouwens. Roll Over Lay Down. Het album Hello. En hello ook aan iedereen die luistert vandaag. Naar Knoop en Leen Rijden. We hebben een leuk programma, moet ik heel eerlijk zeggen. Lekker zomers. Veel verjaardagen vandaag in de show. Maar dat hoor je allemaal straks. En leuke muziek. Dit is Stay Gold. Featuring de band Style of I Am Pow. Verder niks meer van gehoord. Maar wel een leuke plaat. Luister nog eens een keer naar...

die jongens, 1977. Ik zat van de week nog eens ergens op YouTube. Ik ze doen natuurlijk. De rest, die discjockeys. En daar zag je zijn videoclip opgenomen bij Avrostoppel. Ja, Harry Wayne Casey van Casey. Dit is Shella Spyro.

Lekker feestnummer dit, zeg. Rag & Bone Man. Calvin Harris, onze favoriete Schotse DJ-jockey. Ik ken er maar één over. Het Giant draaiden we daarvoor. Shanna Spiro uit The Devil Wears Prada 2. En we draaiden Material Lover. I'm

Heerlijke bladers dit, zegt Jonas Blue. Helemaal aangepast aan het weerbericht, zullen we dan maar zeggen. En Malive, Edge of Desire. 4 minuten voor 6:30. Nog een jarige in de show. Ja, het blijft maar doorgaan vandaag. Jarig vandaag, David Palmer. Drummer van de band.

0: NBC.
1: Het algemeen tot de beste Britse albums aller tijden gerekend. Die Look of Love, The Lexicon of Love van ABC. En David Palmer, die wordt vandaag 65 jaar. Lang zal hij leven. Melissa Etheridge is ook jarig, wordt ook 65. En Noel Gallagher van Oasis. Ja, die wordt 59. En deze man ook, Larry Blackman. Trek mijn tok al aan, want die is ook jarig vandaag. 72 jaar. Yeah.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio zitten we net onder de 100 kilometer file. Dus het gaat nu echt wel de goede kant op. Al heb je nog wel een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Je komt daar in 13 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 40 minuten is zelfs de vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel, de kop van 14 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf afrit Everdingen. A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. Kwartiertje nog op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem... door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En 10 minuten vertraging bij Ulvenhout als je over de A58... vanuit Tilburg naar Breda rijdt, kom je bij Tilburg Centrum West al in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheim.

Het werd zomer van Rob de Nijs werd er losjes op gebaseerd. Op het nummer Summer van Bobby Goldsboro. 1973 trouwens. Ik dacht, ach kom, waarom ik eigenlijk niet. Hè? Zo'n guilty pleasure, zullen we dan maar zeggen. Het was niet zo groot dit. Dat was Honey, overigens. 7:07, Radio Horizon. En we gaan langzamerhand gaan we richting het WK alweer. Ja, een paar weken. Dan is het alweer zover. We gaan kijken wat we ervan maken. En in het kader van de WK, deze plaat van Lola Young. Hier is

Ik had het nu al gezegd. Hoopjarige vandaag in de show. Scary Spice is jarig. 51 jaar. En Mike Porcaro, bassist van Toto, die is ook jarig. En die speelde ook mee op deze plaat in 1979. Hold the line. Dus heel even kijken wat gaan we dan doen. Dadelijk nog Robert Palmer in de show. Maar eerst deze, omdat hij zo leuk is. Niall Horan en Cross Your Mind.

Hans van der Meijs is ook binnen. Je ziet hem zo voorbij schuifelen met zijn 2,5 meter. Je kan hem niet missen dadelijk bij Radio Horizon, Horizon Verbreed. Robert Palmer draaiden we. And Every Kind of People, 1978. Straks nog de script en de laatste keer de Simple Shazam, Man in the Arena. Maar eerst nog een jaar. 72 jaar. Lid van de grote Jackson-familie. Je hoort hem niet zo vaak, dus vandaar. 1981, Latoya Jackson. Tot volgende week. En prettig.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
3: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
2: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
4: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
2: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht. Nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Naslip van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meijs.
6: Van harte welkom. We zijn er tot aan 9 uur. Dit is Horizon Verbreed. Bedankt aan Frans van Dam. Je hoort hem in knooppunt Leenderheide. Het is weekend voor Frans. Je hoort hem aanstaande maandag wederom. Om 9 uur trouwens Stef en Jordan.

Ruim 7 over 7, van harte welkom nogmaals. Je luistert naar Horizon Verbreed en je hoorde Whitney Houston. Die heeft zin in het weekend. Die wil dansen met iemand die van haar houdt. Dat kan hier. Je luistert naar Radio Horizon. Prima muziek hebben we voor je klaarstaan. Mocht je nog onderweg zijn, doe het een beetje voorzichtig aan.

nieuws van bij ons en de grootheids die je kent, Joost, allemaal hier bij Radio Horizon 54 Ultra samen met Another and Talk to You, de fairground natuurlijk van Simply Red. Het was vandaag maar liefst 32 graden en benauwd.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

Vijf voor half acht, Radio Horizon met Horizon Verbreed. I love you more, you're the raccoon. De paard is 21 jaar oud. En Satisfied daarvoor uit de hitparade van dit moment. Calvin Harris samen met Jazzy en Lizzo about damn time dat het weekend werd. Inderdaad, het was een warme en drukke week, dus een momentje van rust kon je wel even gebruiken. De rust die is over, hier is Brian Adams en Somebody.

Burna Boy. Of de selectie ook iets gaat presteren, het liedje zeker wel, maar de selectie, daar hebben we onze twijfels wel over. Dr. Who en his medicine show daarvoor. En Baby Mixer Blue Jeans Talk. En Alesso samen met Nate Smith. En I Like It Like That.

Country muziek doet het hartstikke goed de laatste tijd. Stella Lefty met haar laatste opname heet Basten. En aan dak aan het strand van Ilke Klein. En dat is geen Duitser, maar gewoon een jongen uit Rotterdam. Het ANWB Automaatje in Heeselende heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. In 5 jaar tijd zijn ruim 10.000 ritten uitgevoerd voor de inwoners die minder mobiel zijn of moeilijk zelfvervoer kunnen regelen. ANWB Automaatje is een samenwerking tussen de ANWB en de lokale welzijnsorganisaties, waaronder Cortaat Welzijn. Vrijwillige chauffeurs die brengen inwoners onder meer naar het ziekenhuis, familie, naar de kapper of activiteiten in de buurt. Mocht je meer informatie hierover willen weten, ga dan eens kijken op onze website rtvhorizon.nl.

nieuws van Jons en de Groot. Die je kent, Joost, allemaal hier bij Radio Horizon. En ook de plaatjes die er net niet gekomen zijn, maar toch heel erg leuk zijn. Swing Out Sister en Twilight World. En Shut Your Eyes, groot hit voor Snow Patrol.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
3: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
2: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer: vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat in onze regio nog file op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Hogerheide. 4 kilometer en een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meij.

Nou, de wedstrijd dansmuziek die blijft het goed doen. Spank van Jimmy Bo Horn en Michael Jackson met Billie Jean staat op dit moment zelfs weer in de hitparade. Dat komt dan door de film Michael. Die is zo succesvol dat het plaatje opnieuw uitgekomen is. En terecht, blijft een prachtig nummer en een grote hit. Michael Jackson dus. Ga eens kijken naar de film Michael. Radio Horizon, daar luister je naar. rtvhorizon.nl, dat is onze site. En hier is Sade.

Shadé met No Ordinary Love. En de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran, die heet Repeat It. Daarna Panic at the Disco, je hoorde High Hopes, een hit uit 2018 alweer. Vanaf vandaag tot en met 31 mei het grootste Le Dupe volleybalfestival ooit. Het sportpark in Budel staat vanaf vandaag tot 31 mei volledig in het teken van het Le Dupe volleybalfestival. Met ruim 400 teams uit Nederland, België, Duitsland en Engeland bleef het evenement dit jaar de grootste editie ooit.

27 jaar oud is hij inmiddels. Deze zanger van Maneskin heet Damiano David. En The First Time en Nick Kershaw daarvoor. Jaren 80, I Won't Let the Sun Go Down on Me. En In Your Eyes natuurlijk Kylie Minogue. De Australische schoonheid, zeg maar. En hier is America, The Border.

De eerste hitsingle van het album Romantic van Bruno Mars heet I Just Might and Risk It All is natuurlijk de tweede. En dat is een prachtige ballad. Beide grote hits uit de hitparade van dit moment. Keep On Rising, Ian Carey en Michelle Schaeffer daarvoor in America. The Border ging terug naar 1983 maar liefst. Horizon verbreed tot aan 9 uur. Daarna kun je gaan luisteren naar Steph en Jordan.

0: 5 voor 9 met Spandau Ballet en Gold.
1: Radio Horizon.
0: Bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier zometeen met Stef en Jordan. Die zijn er tot aan 11 uur. En Popwijzer is er morgen om 5 uur 's middags.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
3: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
2: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Hallo mee, Maxime. Ik wil dat je liegt, maar Stef, ik ga niet liegen.
1: Waarover?
0: Het weekend begint.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké, Stef. Het is net 9 uur geweest. Wat gaan we doen vandaag?
1: Ja, alles wat de luisteraars van ons gewend zijn. We gaan natuurlijk het regionieuws doen, het weerbericht, een heleboel goede muziek, de bekende feestdagen, de bekende verjaardagen.
0: Oké, best een vol programma.
1: Ja, en we gaan er natuurlijk gewoon een feestje van bouwen.
0: Ja, met hippe muziek.
1: Uiteraard.
0: Lekker hip. Ovenbach, Norma G. Martin, hier is Overdrive.

0: Steve Perfect. Stef, mijn perfecte avond, hè?
1: Ja.
0: Die gaat niet voorbij zonder regionieuws.
1: Dat is mooi, want dat heb ik klaarstaan.
0: Oh, geweldig.
2: Reizigers op de spoorlijn Eindhoven-Weert moeten van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni rekening houden met aangepaste dienstregelingen en vervangend busvervoer. Spoorbeheerder ProRail werkt in deze periode aan het spoor rond station Eindhoven Centraal. Voor reizigers vanaf Marheze, Heze, Geldrop en Weert zijn vooral de wijzigingen op de verbinding richting Eindhoven belangrijk. Van 30 mei tot en met 4 juni rijdt de sprinter tussen Tilburg Universiteit en Weert niet verder dan Eindhoven Centraal. Wel rijdt er een aparte sprinter tussen Eindhoven en Weert. De grootste hinder wordt verwacht van vrijdag 5 juni vanaf 11 uur tot en met zondag 7 juni. In dat weekend rijden er helemaal geen treinen van en naar Eindhoven Centraal. NS zet dan snel- en stopbussen in. NS adviseert reizigers om vooraf hun reis goed te plannen via de NS-app of de website van de NS.
0: Oké, okay, dankjewel. Dus als mensen nog met de trein willen gaan, dan moeten ze, of ja, naar Tilburg dan, dan moeten ze snel zijn.
1: Ja, het seizoen is bijna voorbij.
0: Oké. Nou, dan gaan we nu verder met Riding on a Train. Leek me wel toepasselijk.

0: Marshmallow, Khaled, goede combinatie. Num was dat. Stef.
1: Ja.
0: Ben je er weer klaar voor?
1: Alweer.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
1: Vanavond blijft het nog flink warm. Het is zo'n 23 graden met regen. In de nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wordt 27 graden en zondag 24 graden. Het blijft flink warm, maar over de loop van de week gaat het telkens meer regenen. Het koelt daarmee af tot donderdag naar 21 graden met de zon achter de wolken.
0: De zon achter de wolken?
1: Ja.
0: Oké, dus dan gaan de lichten een beetje dimmen. Beetje, klein beetje.
1: Klein beetje wel, ja.
0: Klein beetje wel, oké. Gaan we even terug naar 2022, best stil. Hier is Shut Off The Lights.

0: Rehab.
1: Shooting Stars hoor je daar. Stef,
2: ja.
1: Heb je nog wat leuke nieuws uit de regio?
2: Jazeker.
1: Ach.
2: In Marese vonden zaterdag 23 mei brandweerwedstrijden plaats in de klasse brandbestrijding. Het ging om de eerste gevestelijke ronde, waarbij ongeveer 10 brandweerkorpsen deelnamen. Gedurende de dag kregen de deelnemende teams na elkaar een uitgebreid en realistisch scenario voorgeschoteld. De oefeningen begonnen met een zogenaamde pagermelding en eindigden pas nadat alle materialen weer waren opgeruimd. Tijdens het incident moesten de korpsen alle onderdelen van de incidentbestrijding uitvoeren, zoals de aanrijfase, verkenning, inzet en afbouw. De verrichtingen werden beoordeeld door ervaren brandweerjuryleden. Zij volgden alle onderdelen van de inzet nauwkeurig, ook tijdens de afrondende fase, en gaven de deelnemende korpsen na afloop feedback. Brandweerpost Marese werkte wekenlang aan de voorbereiding van het scenario. Daarbij werd bewust gekozen voor een uitdagende en realistische oefening met enkele verrassende elementen om de deelnemers extra te testen. Belangstellenden konden tijdens de wedstrijddag een kijkje nemen in het werk van de brandweer en zien hoe brandweerkorpsen samenwerken tijdens complexe incidenten.
1: Oké, Stef. Dus jij hebt even staan kijken daar.
2: Nou, ik ben er niet geweest, maar het lijkt me wel interessant en ik weet toevallig dat ze op zoek zijn naar mensen.
1: Je hebt niet staan kijken?
2: Nee, ik ben er niet geweest.
1: Heel de lucht in de fik, ja, over niks.
2: Nee, helaas.
1: Flauw. Oké, nou ja, goed. Dan niet, hè?
2: Nou ja, helaas.
1: Sky on fire, handsome.

0: Dat is inderdaad de titel. Douwe Bob was dat. Stef.
1: Ja.
0: Nou vraag ik me toch af, hè. Nou vraag ik me toch zo af.
1: Ja.
0: Stef.
1: Wat is er?
0: Hoe was jouw week?
1: Ja, die van mij was best goed.
0: Ja, echt?
1: Aardig rustig, eigenlijk. Oh. Ik ben een beetje mijn schooldingetje aan het afmaken. Binnenkort kom ik onder het mes te liggen. Dus daar ben ik me goed op aan het voorbereiden.
0: Overleef je het wel?
1: Ja, ja dat wel. Ze gaan alleen maar verstandskiezen eruit snijden.
0: Oeh, ja, verstand is je toch al niet.
1: Ja, nee, precies. Dat is wel verstandig.
0: Hoe vaak is die grap al gemaakt?
1: Ja, echt al 50 keer.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Ik begin er wel aan te wennen.
0: Oké.
1: Nou ja, goed. Verder dus niet zo spannend. Het begint een beetje op zijn einde te lopen. En bij jou?
0: Nou, ik was dus gisteren jarig.
1: Oh.
0: Ja. Dus,
1: oh ja.
0: Ja, dat klopt. Dus ik wil het eigenlijk kort houden.
1: Oké.
0: Gewoon deze opzetten.
1: Voor je verjaardag?
0: Ja, voor mijn verjaardag. Ah, omdat ik jarig was gisteren. Nou, Katy Perry 2014, birthday.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Stef. Ja, gelukkig, we zijn er gewoon nog steeds.
7: Yes, ja, zeker. Bedankt Harold voor de mooie show voor ons. Wij gaan de tweede uur een nog groter feestje bouwen.
6: We gaan nog een beetje vullen, of niet, Stef?
7: Ja, zeker.
6: Ja.

0: is Love, William, Eva Simons en Stef. Ja. Ik denk dat je nu eens klaarstaan.
1: Jazeker. Bezoekers krijgen op zondag 7 juni een exclusief kijkje achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weibosse in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Tijdens de bouwmarkt laten de groepen zien hoe een idee uitgroeit tot een indrukwekkend rijdend kunstwerk. Bezoekers kunnen schetsen en maquettes bekijken en horen meer over de verhalen achter de ontwerpen. Het centrale thema van de Brabantse Dag 2026 is alles uit de kast. Nieuw dit jaar is de combinatie met de spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat de middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk. Iedereen is welkom, zowel trouwe bezoekers, nieuwsgierige nieuwe gezichten, dorpsgenoten als Brabantse dagliefhebbers uit de hele regio. Voor alle informatie kijk op brabantsedag.nl of rtvhorizon.nl.
0: Ja, Stef, ik moet zeggen, als ik dan bouwmarkt hoor, dan denk ik niet meteen aan een markt van alle bouwgroepen.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet, maar ik vind de woordgrap best clever.
0: Ja, is wel goed gevonden. Al moet ik zeggen, we hebben geen muziek van de Brabantse Dag of zo, dus dat is wel...
1: Van de bouwmarkt dan misschien wel?
0: Ja, ook niet.
1: Oh.
0: Nee, we hebben niet Praxis, dit, dat. Oh. Nee, hebben we niet.
1: Nee, oké. Nou ja, dan zullen we zelf nog iets van moeten maken.
0: Ja, we hebben wel muziek van Calvin Harris en Justin Timberlake. Hier is Stay With Me.

0: Anyone for You, George Ezra. Ja, Stef. Het is 10:30 ongeveer.
1: Ja.
0: Weet je wat er dan op het programma staat?
1: Nog niet alweer.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
3: Vanavond blijft het nog flink warm. Het is zo'n 22 graden met nog een beetje regen. In de nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wordt 27 graden en zondag 24 graden. Het blijft flink warm, maar over de loop van de week gaat het telkens meer regenen. Het koelt tot donderdag regenend af naar 21 graden met de zon achter de wolken.
0: Ah, dankjewel. Hey, Stef, ik zat dus net te denken. Gisteren ben ik 21 geworden.
3: Mm-hmm.
0: Maar ik heb wel een beetje een liedje, ja, een soort van gemist eigenlijk. Toen ik net zei van, hey, ik ben 21 geworden.
3: Ja, heb je daar een reden voor?
0: Ja, daar heb ik een reden voor. 21 zelfs. Hier is Ella Henderson.

0: Ellie Goulding. Love Me Like You Do. Stef.
1: Ja.
0: Wie zijn er vandaag allemaal jarig?
1: Acteur Paul Bettany, actrice Lily Rose Depp en popzanger Zac Heron.
0: Oké, dus eigenlijk niemand met heel merkwaardige muziek.
1: Nee, Zac Heron heeft wel een paar leuke nummers, moeten we eerlijk toegeven. Okay. Maar die konden we eigenlijk niet terugvinden in de computer.
0: Oké, dan gaan we verder met muziek, toch?
1: Ja.
0: Het is wel de laatste keer dat we zeggen, we zijn zo terug. Want hierna gaan we naar het einde toe. Maar goed, nu eerst nog Ariana Grande. Hier is One Last Time.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon. Sometimes you know.

0: Liam Payne, Rita Ora, For You was dat. En daarvoor nog Major Lazer en Justin Bieber. Daar zijn allemaal geen problemen mee, Stef. Ze zijn allemaal goede artiesten. Maar we hebben wel een ander klein probleempje.
1: Oei.
0: Ja, de tijd.
1: Is het alweer zover?
0: Ja, het is ongeveer 11 bij.
1: Godsamme.
0: Ja.
1: Ja, dan heb ik dus vervelend nieuws.
0: Ja.
1: Want normaal zou ik dus heel vrolijk schreeuwen dat we de volgende week gewoon weer zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is nu dus niet het geval.
0: Dan moeten we inderdaad heel even kijken hoe we dat gaan oplossen.
1: Ja, dat wordt wel eventjes een probleempje als ik 6 weken lang niet mijn mond open kan doen, zeg maar.
0: Ja, dan wordt het wel moeilijk om te communiceren, dat moet ik wel toegeven.
1: Ja, dan wordt het niet zo van regionieuws, denk ik.
0: Maar goed, we kijken dan wel even hoe dat verloopt. Ja.
1: In ieder geval, tot de volgende keer.
0: Ja, dat vind ik een goeie. Tot de volgende keer. Dan gaan we ook lekker weekend vieren, toch?
1: Jazeker. Fijn weekend.
0: Lekker weekend. Dan hoor je daar Selena Gomez samen met Benny Blanco. Eerst hoor je Lizzo, About Them.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties...